0: Ultramel gegeurde vla 1 liter slegs R20. Raidbrand Super Milipap 10 kg net R59. Nivea Roll-On vir mans of vrouens alle variante 50 ml slegs R20 elk. En Huggies Gold Waardepak of Dry Comfort Jumbo Pak weggooi doekies of broekies vir R119 elk. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 juni. Slegs by Shoprite.
1: In die half nege hoofdtrekke.

0: lyding. Eye of the Tiger van Chantal Visser en sy is in Boknes Strand. Andret Skooman in Riebeekstad sê die selle. En dan sê iemand, vir die blauwe bulle vanavond, definitief simply the best. Hoop, rechtig, jylle kan vir ons die wen huis toe bring. Thunderstruck van ICDC het Elsie Visser van Boknes Strand voorgestel. Dis definitief iets om jy geest te vang, sê ek nou vir jou. En tussendeer ook mense se voorstelle vir wat mense eet saam met die fliekie. Queen, We Will Rock You van Marius Vigard Parks richting daar in Bloemfontein. En Leon Schuster, die rugby onthaal, is ook een voorstel, en dit is vir na tweese, help een bietjie damesiek, Elise en Vic West, soos hy dit sê, ook You Simply the Best van Tina Turner, Hey Tonight, The Beatles, het Louise Lombard van Westonaria voorgestel, Chariots of Fire van Cor van George, Right Said Fred, Stand Up for Die Blauwbulle, Louis van Antigua Bay, baie dankie, waardeer het. Ek sal dan nou na twee een liedje vir jou speel vir die bulle. Ek weet nie wat ek gaan kies nie, want dis een klomp lekker voorstelle wat deurgekom het. Net hierna, Wildsvleis met Heta.
1: By Specsavers is ons verbind tot die levering van bekostigbare en professionele oogsorg. Daarom bied ons R1,500 se besparings met ons winterpromosie. Kry een gratis raam tot en met die waarde van R1,500. Of gebruik die R1,500 vir een van ons voorste lensverbeterings. Soos Climate Eyes, wat automatisch aanpas by veranderende lig. Koop slegs een omvattende oogtoets en voorskrifraam en lense om hiervoor te kwalificeer. Bespreek aanlyn of skakel vandag nog jou naaste winkel. Bekostigbare oogsorg, Specsavers, BS&V's geld.
2: Kom ons hoor by Charmaine, eienaar van Wouwoud Hello Linwood. Hoe kom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
3: Die net was ons vreemde meer bekostigbaar nie, maar ons dekking was ook baie meer omvattend.
2: Vir restaurante, apteke en alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSVS en inligting, online.

0: daardie heldedade wat jy beskou het as heldedade wat jou pa verrig het met die oog op Vadersdag eerskomende Sondag. Maar kom ons maak eers nog musiek, hierdie is Steve Hofmeyer.
1: Amen.

Hier is hier, dis die een met Lee Oscar op all night. Ja, nie die hele nacht nie, maar tot so 12:00 middernacht. My naam is Reggie Philander. En ons het afgeskoop met Sugar Babes. Push that button. Wat er een, hier een. Dankie Sue Pijlerslaver. Dis later terug met die 11:00 nuus. Okay. My naam is Reggie Philander. Ons doen dit elke vrijdag. Jaco de Waal is volgende week ook terug, maar so is hy. En ja, nee, jy is in baie. Jy is in baie. Baie goeie hande. Okay, ons het ons mini karaoke op pad soos gewoonlik. As het jou eerste keer is, hy kuier, welkom. En as jy van Seattle afluister, Seattle Stadion, en jy VSA, is Australië's

0: en is die een met die beste muziekverscheidenheid. Dus One Way met Who's Fooling Who? Are You Fooling Me? Robin S. met Show Me Love. En als jij bij die wereldbeker is, ik zie zoals ik zo, ik denk is al 9, is ons al in 29, is het 29 spelen wat ons al gespeeld het, of is het een beetje meer als het? Wel, die VSA weet precies waar die palen leven, waar die palen is, dat is nou die VSA 2 in Australië nog 0. Ah nee. Hulle weet waar die paal hulle. Goeiedag, na 10 is het ons mini karaoke waar jy saam sing en saam dans of albei. En stuur ons stemnota, waar skit jy vanavond? 076-536-6961. Ek luister na jou stemnota hierna.
1: Vir 'n heerlike, lekker luister, muziekprogram.

0: RSG, dis die ene kontrol hierdie en asof het gister was, 1999 die jaar uitgekom toe ons allemaal bang was, nie genoeg blikkies kos gekry het, want ons het nie geweet wat gaan met die wereld gebeur. Het is Sugar Ray met Someday. En ons is terug op die rugbyveld en Johan Rademan, is jy gelukkig? Hoe gaan het?
1: Wel, ek is gelukkig in die sin dat die Bulls het hulle eerste punte gekry, so dat die drie gedruk net voor jy oorgeskakel het, Reggie, en dit was die drie van Kynan Moody, en verdoel dier Pollard, die rustuittelling toe ons laatst gesels het, was 22-0 in die guns van die Leinster span, en hulle het in die 46ste minuut het Sam Pendergrass gaan druk sy eie drie verdoel, dit was 29-0, toe het Harold Verster drie gaan druk, wat hy toegekend is nie, ek dink as hulle weer daarna gaan kyk, dan gaan het groot stories wees, maar intussen het daarna James Lowe een geel kaart gekry, dit is nou die vleel van Leinster, die oud All Black, wat nou ook sy laaste wedstrijd daar speel, en in die 62ste moet hy dan Kynan Moody wat gaan druk het met Pollard wat verdoel het, maar die impakbank is op die veld, dit wat ons gehoop het gaan gebeur met daar die sterbelaide spelers wat hier van die bank af kan speel, so die dobbelstene is gerol deur Akkerman, so ja, hy het om so in die 53ste minuut gerol, ons is in die 65ste minuut en 1-3 al, maar dis nog heel wat punte wat aangeteken moet word deur die Bulls indien hulle hierdie kragmeting sou wil wen, amper een onbegonne taak, maar kom ons kyk wat gebeur hier in die volgende so wat 25 minute van die wedstrijd wat oorbly met die span van Leinster wat met, moet ek sê, brutale krag verdedig het met tye verbeter verdedig het en dit het die Bulls van die bal afgehou en ook hulle uit die spel uitgehou en Leinster op die oomblik dan voor met 4-3 29-17 oor die 1-3 van die Bulls en daar bly so wat wat laat ek gou kyk is 15 minute se speeltyd wat oorbly in hierdie kragmeting.
0: Oh, ons gesels weer later, dis Johan Rademan. En net so VSA sokker, as ja, sê, nou, wonder waar daar gebeur, daar is nog nie ekstra doel aangeteken as in die VSA nog steeds 2 en Australië 0.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, vooral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. Een natuurlijke gel, wat die brandgevoel vinnig en effectief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Kliks, apteke, Takealot en online by mannahealth.co.za.
3: Skop die skoene uit en skud het met Reggie Philander.
0: Oh am I? Who am I? Nee, dat is oh am I met cheerleader. Nee, dat is cheerleader, nee, dat is cheerleader. Je moet ons een beetje doen, hoor.

0: Er is hier dus hier met OMI Cheerleader. Kom eens maar gauw een draai daar in Canada en groet vir...
1: Hey Richie!
0: Hallo Linda!
1: Richie, kijk ons skit, ons move, ons gelukkige te keren hier in Vancouver in British Columbia, Canada. Dit is Linda en ik wil net sê vir die alle luisteraars lekker aan. En Richie, dankie vir die lekker muziek. Ons skit aan hierdie kant, vir ons skit.
0: Daar sê Linda, kom ons skit een bykie verder, ne? Dan Canada. Hallo Canada, is alles alright?

0: jy op een plek?
1: Op een plek.
0: En jy skit
1: ek
0: op
1: skit
0: een...
1: op een plek. En ek lyk het ook. Ha, daar sê, ek gaan links. Ha, ek gaan rechts. Ha, ek gaan op. Daar sê, ek gaan af. Dan sit ek net op een plek. Wow. Ja, wie het wat gebring? Is dit Sue? Of is dit
0: Reggie?
1: 076
0: 536
1: 69 61. Die eerste een was Spyro met Who is your guy? Wie het vir hom gebring? Was het Sue of was het ek? 076 536 69 61. Kom ons luister.

0: Ronde Nummer 2, Regie. Ik noem me één gebruik in zoe nummer 2, Merna. Ik pak ons door.
1: Yo, when last did I hear this song, guys? How did you get here?
2: Sing it, girl.
1: Nobody's supposed to be here.
2: Yeah.
1: Kebla Morgan, right?
2: Ja.
1: Ik denk bij je die was Susa choice geweest.
2: Okay.
1: A Shannon Strobeli van Durban wil in die weeskap.
2: Ja, nee, dat is Deborah Cox.
1: Yeah, yo.
2: Yes, Deborah Cox.
1: No man is supposed to be here. Sing
3: jouw hart uit, meisje. Sing jouw hart uit.
2: Ja, dat was zo lekker samengezongen, hè.
4: Nansu en Regie.
2: Goeienaam.
4: Jene, ik vang die laatste, hè. Maar die is beslist een Regie ronde.
2: Aha. Dis 'n Reggie ronde, hoor.
3: Come on, Uncle Reg. Massacre.
2: Okay. Kort en krachtig.
3: en dino weer.
2: En dino weer. Moet ons hy place daar afrak. Dis om afrak.
3: How did you get here?
2: How did you get here? Het ons nog eenetjie daar. Het ons nog een indruk. Kom ons in de verhaal. Okay.
3: Kom eens rukkie pleister.
2: Kom eens rukkie
3: wel. Oké.
2: Okay.
3: Stadig is die muziek, nee, stadig.
2: Die eerste een was Dr. Victor. I love to truck. En als jij gedink het dat Sue Pyler Slabber dit saamgebring het, was jy absoluut verkeerd. Ja, ja. Want ek het hem gebring en ek doen die stoeldans. Pa, pa, pa. Wat as het een Reggie ronde is, als jij gedink het dis een Sue ronde, was jy absoluut verkeerd. En as jy ook gedink het, dis 'n Reggie ronde, dan was jy verkeerd. Want nommer 2, Deborah Cox, so nobody's supposed to be here, het Sue saamgebring. Met 2 mense was reg, nee.
3: Ja, ja.
2: Kom ons,
3: hulle, wie hoekom?
2: Hoekom?
3: Hulle verlang nou na iemand wat hulle lang
2: wat hulle lang klas gesien het, wat hulle nie ken nie.
3: I came here with the bus.
2: Yeah! Kenya with the bus. He's funny. Kom ons aan sommer rondte nummer 3 toe, né?
3: Ons beklink die rondte.
2: Kenya with the bolt.
3: So die eerste enetjie was Reggie en dan was ek, yes. Maar hier gaat ons nou na rondte nummer 3.
2: Rondte nummer 3. Hoor, dis my stem aan die begin van hierdie een, hoor.
5: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: RSG en dis die een, wie het wat gebring? Whitney Houston?
1: Met The Greatest Love of All.
0: En ons kom afgeskop met die Manhattans. This is gonna be the saddest day in my life.
1: Come on, Uncle Rich.
0: Dis ek maar apparaat en die begin oor aan my life. Wie het voor hom gebring? Is het Sue?
1: Of is het Reggie?
0: 076 536
1: 6961.
0: Daar sê, kom ons luister. Because of my obligations. Ek gaan nog nooit so rustig klink as ek haar afsê nie.
1: Hoe wil jy dan klink?
2: Let and see. Jong, daar let's, laat ons soen en tot sien sê. Ek dink Sue, dit was jou nummer 1.
0: Soen en tot sien, dat is een
2: Irene wat nou speel. Ek dink, Rich, dit is jou ne.
1: Van Whitney Elizabeth Houston.
2: Hoe kom sê
0: ja, Elizabeth.
2: Want dat kan.
0: Elizabeth.
2: Op Marius hier van Munster. Julle moet lekker aand, lekker naweek.
0: Op Marius is altyd
2: en, ja, ons moet maar die kombersies uithou. Die hele land is ijskoud.
0: Ja.
2: Alright, julle geniet het, veilig wees, hoor.
0: Dankie, Opa Marius. Dankie. Daarom het Opa Marius gesê, soen en groet. Hy ken die liekie baie goed, want Opa Marius doen ook karaoke.
1: Ah, nee, hy is ook land lang in die land.
0: Ook land lang in die land, ja. Dankie, Opa Marius. Please don't stop
3: me. Ik ga nog mijn laatste kans, wat?
0: Ja, die klopt zo steeds maar, Rilda.
3: Jullie albei het hier rondgebring.
0: Ons het albei gebring.
3: Dat is zo in een reetje rond.
0: Oké.
1: Ik word teamwork.
0: Oh, dat is nogal slim geantwoord.
1: Spanwerk.
0: Dat is nogal strategisch, nee, die eigen woord. Hoe stem sy? Baie strategisch.
3: Zo, die eerste een klink zo... Na een follies sy by mekaar kom elke jaar ding. En as hulle moet goodbye sê, dan sal hulle baie hard sê. So die eerste een behoort aan Sue.
0: Okay.
3: En die tweede een is een regienummer.
0: The Greatest Love of All.
3: Dis Ray van Mossabay en julle twee moet veilig huis toe.
0: Dankie Ray.
1: Ons sal mooi Ray.
4: Goeienaand, Reggie en Sue. Dit is Nikki van Stellenbosch. Dit is mijn eerste keer dat ik deelneem.
1: Welkom.
4: Al luister ik somtijds zelf. Of graag. Maar vanavond is het baie lekker en baie anders. So ek denk die eerste ene was... Het is nogal moeilijk. De eerste ene was Reggie en de tweede ene was Sue.
5: Reggie, jij en Sue. Maak dinge vir een mens baie moeilik. Ek weet nou nie. Ek gaan maar een vet kans vat en sê.
0: Vat hy kans, jong.
5: De Soese Ronde, die albei, al twee die nommers, die mooie nommers.
0: Soese Ronde.
5: Het so saamgebring. As ek verkeerd is, asjeblief, moet toch even by uitleg. Maar baie dankie vir die prachtige,
0: dankie.
5: Prachtige program.
1: So lankie saamgesê.
5: En hoe die derde ronde se muziek is prachtig.
0: Ach, dankie man.
5: Is Isaac van die Mistoor.
0: Ach, dankie Isaac, so as het mooi is aan Sue dit gebring. Waal was het vir my.
1: Weet jy, jy kan nie met ek so lang my boor is klaar warm.
6: Oké, okay, kom eens probeer weer.
0: Ja.
6: Die eerste een was Sue, en die tweede een, Uncle Rich.
0: Oké. Okay. Dus
6: weer Stan van Blanco.
1: Okay,
0: Stan van Blanco.
6: Goeie dag het het weer.
0: Kijk die tijd. Oké, okay, kom eens rug gauw die place eraf. Hier die ronde. Met die eerste een, Manhattans met Kiss en Say Goodbye. As jy geraai het dat Reggie Philander het gebring het, was jy absoluut
1: verkeerd.
0: Van Sue Pylers, Lambert het het gebring. Ooh. En as jy gedink het dat het een Sue ronde was, was jy amper reg. Want nommer 2
1: van Whitney Houston,
0: The Greatest Love of All,
1: is Uncle Reggie, sir.
0: Het Uncle Reggie gebring. So daar sê, hoe kijk die tijd, kom ons doen gauw die laaste ronde. Kom ons doen gauw die laaste ronde, hy klinkt so.

In 21 Junie se dis opera, luister ons onder andere na Ivespri Siciliani en Rigoletto van Verdi, Lucia di Lammermoor van Donizetti, L'Arlesiana van Chilea, Faust van Gounod, Alcina van Handel en Boris Godunov van Mussorgsky. Van die sangers is Renato Brusson, Joyce Di Donato, Diana Damro, Birgit Nilsson, Josef Kalea, Nadine Sierra en Edita Gruberova. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my.